0: hari sake mana muri makakunzi wahaje muri kirikire wowe tutarabikundira ntibagiye maniga hasukundanya w'isagatiro
1: yego
0: nkari nashaka karirimba burakamwaka bisagatambe hakiri kare
1: yego
0: ngere gufungura mete cyangwa ugatamba kubera ari nahaga cyane sindagatamba
1: esha urangumiriza rero
0: yoo reka acha ewe
1: ehe
0: nuko tambo namukunda gatamba cyane gose
1: oya ndakubona
0: ewe
1: ejandu.